0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bikeparts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
4: RBS
1: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de Rolkrans met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Braambos, dat is er om 8:55. En de Abdij van Averbode, het morgengebed, dat is er om 9:30. Jan Smits, live in Ahoy, is er om 10:50. En Sterrenwensochtend is er om 11:15. De herkenwijsjes zijn er ook weer om 11:55 en ook nog een keer om 5:00. Vlaanderen boven is er deze middag om 11:50 en Marriott Somers is er om 13:00. Wij Heren van Zichem is er om 14:55 en Exit 7, dat is een film, is er om 15:00. Lachende geblazen is er om 16:45 en De Dingen des Levens met aflevering 14.303 is er om 17:45. Sterrenwensochtend, dat is er om 18:55 en Mooi en Medogeloos en dat met aflevering 9.512, dat is er om 18:55. Lucky Bastards is er vanavond om 19:00 en Tussenlanding Senegal is er om 19:50. Vanavond gaan we ook nog naar Lier en dat om 19:45.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51. Proximus.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren
1: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 8 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: Op TikTok zijn beelden opgedoken van een pendelaar die zich in het station van Diest uit het schuifraampje van een vertrekkende trein wurmt. Wellicht was de man te laat om af te stappen en probeerde hij alsnog uit de trein te geraken. De beelden tonen niet wat er daarna gebeurd is en of de man is gewond geraakt. Het is ook onduidelijk van wanneer de opname dateert. De NMBS reageert verontwaardigd en vraagt dat de man wordt opgespoord en gerechtelijk vervolgd. De politie van de zone Limburg-regio Hoofdstad waarschuwt voor de handel in valse tickets voor het Pukkelpopfestival. Oplichters bieden ze te koop aan via Facebook en via een professioneel ogende maar vervalste ticketswap-website. Er hebben zich al gedupeerden gemeld. Pukkelpop is dit jaar volledig uitverkocht. Overbodige tickets kan je verkopen via de officiële website van het festival. Dat eindigt zondagavond. De autoriteiten in Frankrijk waarschuwen voor onveilige voorbehoedsmiddelen. De voorbije maanden zijn er al zo'n 300.000 ontdekt. Ze werden online verkocht, vooral bij Aziatische winkels, maar lagen ook in bepaalde apotheken. De middelen voldoen niet aan de Europese normen. Ze dreigen te barsten of vertonen gaatjes. Zo'n 260.000 stuks zijn intussen al van de markt gehaald. De Brit George Russell start zaterdagmiddag van op de pole position in Zandvoort. In de kwalificaties was hij net sneller dan Lando Norris, die een maand geleden de vorige Grand Prix won in Hongarije. Max Verstappen zal in zijn eigen grote prijs van Nederland pas van op de zesde plaats mogen vertrekken. De Italiaan Kimi Antonelli is nog altijd leider in de WK-stand. En fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como in Lombardije. De tweewielers moeten de binnenstad uit nadat de burgemeester zelf was aangereden door een e-bike. Volgens het stadsbestuur is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. In de nacht nog kans op regen en mogelijk zelfs een donderslag. Minima tussen 10 en 15 graden. Daarna een dag met wat meer opklaringen en tot 21 graden.
6: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Dat 64 van Georgie Fame. Maar dit klinkt stukken beter, hè? Ik ben nog steeds zo dol op die saxofoon. Matt Bianco. And I say yeah, yeah. Ja, het is hetzelfde als ja, ja en ja. De bende is er ook vandaag tot 10 uur.

Just Another Day van John Cicada. Hij zet zich tegenwoordig ook in voor de positie van Hispanics in de VS en andere goede doelen. Enfin, RBS met dagelijkse hits en classics. Maar daar hoort deze voorlopig nog niet bij. Na, na, na, na, na, na, na, na. David van Dijk.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos, enjoy your break.

Het spijt me voor diegenen die dachten bij het begin... Yes, yes, eindelijk mag Javel, hè. Ja, ze hadden nu hier goed liggen, hè. Maar die gasten, die zitten nog steeds ergens vastgeroest in 81, denk ik. Allee, is het gedaan? Oké. Wie kan er zich nog 2012 herinneren, hè? Toen de Olympische Spelen in Engeland werden gehouden. Wel, deze vrouwen gaven toen een spectaculair optreden tijdens de afsluitingsceremonie. De Spice Girls.

iedereen weet dat Alone van Heart eigenlijk een cover is. In 83 brengt I-10 de plaat Take a Good Look uit. Het album slaat niet aan, maar het liedje Alone dat hierop terug te vinden is, wordt dus 4 jaar later opnieuw opgenomen door de zusjes Wilson van Heart. En dit zijn de Jacksons met Blame It on the Boogie.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Maar voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Eentje voor de fans. Dit is echt wel de nieuwe van Westlife. En met zoiets... Ach, ik heb de zonsondergang gezien waar je van zou huilen. Om mijn zin af te maken. Met zoiets kun je uw vriendin verrassen. Maar met dit niet. Of misschien wel. David Gillis. Elke dag wordt mooier.

Clouds Across the Moon van de Rag Band. In de 80's droomden ze er al van om naar Mars te gaan. Een koffer vol herinneringen. Misschien moeten we dit volgend jaar nog een keer proberen. Hè? Ik geloof dat Chanel dit ook gebruikte in een collectie op de Catwalk. En dit is R.E.M. Ze zijn New York kotsbeu. It's cool.

107 en FM 107.4. Of digitaal en wereldwijd via onze radio-app op www.rbs-app.be.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Zeelen.
0: Op 107 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
5: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus en dit is het regionale nieuws. In Wetteren zijn ze het beu. Wie daar met een fatbike of e-step of e-bike de boel op stel te zet, riskeert zijn vervoersmiddel kwijt te raken. De burgemeester en het Schepencollege trekken aan de alarmbel na heel wat klachten over overlast en gevaarlijk rijgedrag. De politie voert daarom extra controles uit. Wie de regels aan zijn laars lapt of met een niet-conform voertuig rondrijdt, kan zijn tweewieler voor 30 dagen in beslag zien genomen worden. De burgemeester roept inwoners bovendien op om overlast niet enkel op sociale media te delen, maar meteen het noodnummer 101 te bellen, zodat de politie ook echt kan ingrijpen. Een 25-jarige oplichter uit Temse is aangehouden na een reeks bankfraudezaken in Sint-Niklaas en Hasselt. De man deed zich voor als bankmedewerker of politieagent om bankkaarten van slachtoffers te stelen. Hij liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Sint-Niklaas, waarbij agenten gestolen kaarten, cash en drugs in zijn auto vonden. De man, die al een levenslang rijverbod had, is inmiddels door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De politie benadrukt nogmaals, banken of agenten komen nooit aan huis voor je bankkaart of codes. Word je gebeld door iemand die daarop aandringt, verbreek direct de verbinding en bel zelf de politie of je bank via hun officiële nummer. De UGent heeft de omstreden filosoof Nathan Kovnas preventief geschorst. De universiteit start een tuchtonderzoek na zijn omstreden uitspraken over de overleden Cambridge-professor Jason Arday. Kovnas verwacht zelf dat een ontslag volgt, maar de universiteit houdt de details voorlopig geheim. Opvallend is dat de beslissing verdeelde reacties oproept. Terwijl de universiteit wijst op de grenzen van de academische vrijheid, noemt voormalig KU Leuven-rector Rick Torfs de schorsing een inbreuk op de vrije meningsuiting. En Sporting Lokeren heeft opnieuw een juridische slag gewonnen in hun jarenlang conflict met de FIFA. Een Brusselse rechter heeft de registratieban opgegeven, waardoor de club eindelijk weer nieuwe spelers mag inschrijven. De ruzie draait om het faillissement van de club in 2020. Lokeren regelde de afhandeling van de schulden via de Belgische rechter, maar de FIFA eist dat clubs geschillen enkel via hun eigen sportorganen uitvechten. Omdat Lokeren naar de gewone rechter stapte, legde de Wereldvoetbalbond hen meermaals een transferverbod op. Voorzitter Hans van Duizen hoopt dat de FIFA de strijdbijl nu begraaft, want de aanhoudende onzekerheid belemmert de sportieve werking. Lokeren gaat meteen 5 spelers registreren voor de wedstrijd tegen Eupen. Mocht de FIFA toch opnieuw dwars liggen, dan trekt de club naar het Zwitserse Hooggerechtshof om de straf definitief van tafel te krijgen. En hiermee sluiten we het regionale nieuws voor vandaag af. Na het weekend, op maandag, brengt collega Guy u weer op de hoogte van de lokale ontwikkelingen. Wat mij betreft een heel prettig weekend. Bedankt voor het luisteren en ik hoor u heel graag volgende week vrijdag terug. Tot dan.
5: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690. 052-690-690.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Yes, yes, yes.
1: Ach, dit is puur toeval om zo te beginnen. Allee, kom Bakeland. Er is geen kat die dat gelooft. Maar dit wel, want het was de soundtrack voor de film Dirty Dancing met Patrick Swayze in de hoofdrol. En een hele goede morgen en...

RBS had Electricity met Orchestra Maneuvers in the Dark. And Now That You're Gone van Mike and the Mechanics. Ofwel Paul Carrack, Mike Rutherford en Paul Young. De groepsnaam alleen al doet me denken aan een garage van Mercedes, waar ze nog van die visplatinekens vervangen. Maar bij ons volgende moet er niks omgeruild worden.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

Ik ga nog even die kat gebruiken, want wie zou er aan denken dat Nile Rodgers gekoppeld wordt aan Duran Duran? Maar ja, die samenwerking is een beetje logisch. Al in 84 gaf hij de Reflex een remix die uitgroeide tot een eerste nummer 1 hit in de Billboard. Een magische combinatie dus. Het is enkel jammer dat de vocalen van Simon Le Bon

is wel knap, hè? Jump to the river and learn to swim. Look to the heavens and see it shine. Satelliet van de Hoeters. Schandalen rondom tv-dominees. Over corruptie. Inhuren van prostituees. En dan nog die hondenhokken met airco. Ja, je moet er maar op komen, hè? Straks diezelfde Paul Garrick van Mike and the Mechanics. Maar eerst...

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts-partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Scheldeland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Hij komt uit West-Vlaanderen.
1: Ik vind de richting wel, want ben op weg naar mezelf.
0: Jeremy Vrilink. Met op weg naar mezelf. En eigenlijk is iedereen een beetje op weg naar zichzelf, niet? Ja, dit is een van de meest gevreesde nummers in karaokebars. Vanwege de tekst waar maar geen einde aan schijnt te komen. Uit een tijd toen zijn boxcarrière is mislukt. En zijn debuutalbum is geflopt. Piano Man van Billy Joel.

nog een meesterwerkje bij RWS. Uit een prachtig decennium. Niet. Oh. Talk Talk met Life's What You Make It. Een riet dat relevant zal blijven tot het einde der tijden. Trouwens, over een einde gesproken. Het is tijd om op te stappen. En dat doen we vandaag met de Snow Patrol. Maar ook met Kate Ryan.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor regio Lokeren.
0: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 10 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Er staan steeds meer huizen leeg in Vlaanderen. Dat schrijft de Tijd op basis van cijfers van het agentschap Wonen. Bijna 31.000 gebouwen in Vlaanderen stonden vorig jaar al zeker 1 jaar leeg. Dat is er in een derde meer in 5 jaar tijd. En mogelijk staan nog meer huizen leeg, maar is dat niet geregistreerd. Nochtans is de vraag naar betaalbare huizen in Vlaanderen groot. Er zijn nu al zeker 16 mensen overleden bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de geboortestad van de Oekraïnse president Zelensky. 130 mensen raakten gewond, onder wie veel kinderen. De Europese buitenlandcommissaris Kaja Kallas noemt dat pure terreur. Elders in Oekraïne kwamen vannacht nog enkele mensen om bij een raketaanval. Bij de zwaardaanval op een middelbare school in Zweden is uiteindelijk 1 iemand overleden. 3 zijn gewond geraakt. Een jongeman van 18 viel de school binnen met een zwaard en begon te steken. Maar waarom is nog niet duidelijk. Hij zou een oud leerling zijn van de school. En in Canada is een jongeman opgepakt die mogelijk een aanslag plande op een school in Montreal. De Amerikaanse FBI had enkele van zijn berichten op de app Telegram onderschept. Gericht tegen onder meer moslims en de homogemeenschap. In de Spaanse regio Valencia is een heel dorp geëvacueerd nadat een storm een bosbrand had veroorzaakt. Zowat 450 mensen moesten hun huis meteen verlaten omdat het vuur snel naderde. En die evacuatie verliep vlot, zegt de minister van noodsituaties. Alle inwoners werkten vlot mee.
7: Se ha hecho con total normalidad, con total civismo, con total concienciación de la población como una medida preventiva ante ese fuego que se acercaba a la población. Se ha establecido un dispositivo de protección de los bienes, siempre lo decimos.
6: De brand begon donderdagavond na een blikseminslag in natuurgebied. In het voetbal heeft Standaard zijn eerste zege beet, 2-0 tegen La Louvière. Dat blijft voorlopig met 0 punten achteraan hangen. Standaard staat met 5 punten voorlopig 5e. En de Belgische springruiters mogen naar de Olympische Spelen in LA. In de Duitse Aken haalden ze zilver op het WK in de teamcompetitie. Er valt af en toe regen bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende week meer zon en zachter.
8: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets

aangevraagd. Een heerlijk nummer uit de jaren 80. The Pretenders en Back on the Chain Gang. Ze scoorden hiermee terecht een grote hit. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de jaren 70, 80 en 90. Met nu even naar 1979 met een track die zijn tijd ver vooruit was. The Real Thing, Can You Feel the Force?

0: Running Up That Hill, kwestie van in beweging te blijven. Groot hit uit 1985 voor Kate Bush. Als je graag zou willen weten wat er vandaag allemaal in de krant stond, jaar geleden, dat weet ik jou straks te vertellen.
1: I've been thinking about what you have done to me.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
3: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
3: Panos. Enjoy your break.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
9: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
8: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
9: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
8: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
9: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
8: Alle info via Autocenter LDS.be.
9: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
8: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.

Ze had ook een groot hit met Push It. En ze nemen geen blad voor de mond, ook niet Let's Talk About Sex. Zo dadelijk gaan we eens even kijken wat er op deze 15e augustus allemaal in de krant stond. Eerst even naar Noorwegen. Een groot hit voor Aha en deze Cry Wolf.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 15 augustus vandaag, een zware aardbeving treft het zuiden van Peru. De aardbeving had een kracht van 8 op de schaal van Richter. En er vielen zeker 510 doden, en dat vandaag in 2007. In Woodstock, bij New York, begint het Music and Art Festival. Het zal het beroemdste rockfestival aller tijden worden, en dat vandaag in 1969. Bij een busongeluk in Noorwegen vallen 16 doden, onder wie 12 kinderen. Dat vandaag in 1988. Sabine en Laetitia worden levend bevrijd uit de kelder in het huis van Marc Dutroux. En dat vandaag in 1996.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Disco op zijn best met Gloria Gaynor. We gooien het roer om met Joan Jett en de Blackhearts. Maar wist je dat Joan dit nummer niet zelf geschreven had? Ze hoorde het voor het eerst in 1976 op de Engelse televisie, gespeeld door de band The Arrows. Ze was op slash verliefd op de song, hield jarenlang vol dat ze het wilde opnemen en scoorde er uiteindelijk een gigantische wereldhit mee.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

UB40, dat waren ze met I Can't Help Falling In Love. Met liefde voor muziek presenteer ik zo dadelijk uur 2 van de jaren 70, 80 en 90. Ik heb nog deze play van Jennifer Lopez.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus en dit is het regionale nieuws. In Wetteren zijn ze het beu. Wie daar met een fatbike of e-step of e-bike de boel op stel te zet, riskeert zijn vervoersmiddel kwijt te raken. De burgemeester en het Schepencollege trekken aan de alarmbel na heel wat klachten over overlast en gevaarlijk rijgedrag. De politie voert daarom extra controles uit. Wie de regels aan zijn laars lapt of met een niet-conform voertuig rondrijdt, kan zijn tweewieler voor 30 dagen in beslag zien genomen worden. De burgemeester roept inwoners bovendien op om overlast niet enkel op sociale media te delen, maar meteen het noodnummer 101 te bellen, zodat de politie ook echt kan ingrijpen. Een 25-jarige oplichter uit Temse is aangehouden na een reeks bankfraudezaken in Sint-Niklaas en Hasselt. De man deed zich voor als bankmedewerker of politieagent om bankkaarten van slachtoffers te stelen. Hij liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Sint-Niklaas, waarbij agenten gestolen kaarten, cash en drugs in zijn auto vonden. De man, die al een levenslang rijverbod had, is inmiddels door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De politie benadrukt nogmaals, banken of agenten komen nooit aan huis voor je bankkaart of codes. Word je gebeld door iemand die daarop aandringt, verbreek direct de verbinding en bel zelf de politie of je bank via hun officiële nummer. De UGent heeft de omstreden filosoof Nathan Kovnas preventief geschorst. De universiteit start een tuchtonderzoek na zijn omstreden uitspraken over de overleden Cambridge-professor Jason Arday. Kovnas verwacht zelf dat een ontslag volgt, maar de universiteit houdt de details voorlopig geheim. Opvallend is dat de beslissing verdeelde reacties oproept. Terwijl de universiteit wijst op de grenzen van de academische vrijheid, noemt voormalig KU Leuven-rector Rick Torfs de schorsing een inbreuk op de vrije meningsuiting. En Sporting Lokeren heeft opnieuw een juridische slag gewonnen in hun jarenlang conflict met de FIFA. Een Brusselse rechter heeft de registratieban opgegeven, waardoor de club eindelijk weer nieuwe spelers mag inschrijven. De ruzie draait om het faillissement van de club in 2020. Lokeren regelde de afhandeling van de schulden via de Belgische rechter, maar de FIFA eist dat clubs geschillen enkel via hun eigen sportorganen uitvechten. Omdat Lokeren naar de gewone rechter stapte, legde de Wereldvoetbalbond hen meermaals een transferverbod op. Voorzitter Hans van Duizen hoopt dat de FIFA de strijdbijl nu begraaft, want de aanhoudende onzekerheid belemmert de sportieve werking. Lokeren gaat meteen 5 spelers registreren voor de wedstrijd tegen Eupen. Mocht de FIFA toch opnieuw dwars liggen, dan trekt de club naar het Zwitserse Hooggerechtshof om de straf definitief van tafel te krijgen. En hiermee sluiten we het regionale nieuws voor vandaag af. Na het weekend, op maandag, brengt collega Guy u weer op de hoogte van de lokale ontwikkelingen. Wat mij betreft een heel prettig weekend. Bedankt voor het luisteren en ik hoor u heel graag volgende week vrijdag terug. Tot dan.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Een vrolijk begin van het tweede uur van de jaren 70, 80 en 90. Met straks alweer de jarige van de dag. We gaan ook kijken naar de temperaturen van 15 augustus. En dit hier is nog Patrick Hernandez, Born to be Alive.

We gaan even kijken naar het weer. Ik heb voor jou de dagrecords van 15 augustus. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk 6,8 graden. En dat in 1885. En de hoogste maximumtemperatuur die bedroeg vandaag 32,3 graden. En dat in 1947.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

lekker funky en ontspannen. Deze grootheid van Total Touch, Somebody Else's Lover. Zo dadelijk gaan we eens even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. Eerst een beetje disco. Het is tenslotte ook een weekend. The Emotions en Best of My Love.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Raf Koppens is jarig, die wordt er 61. Dan ook nog Anne de Baatselier, een Vlaamse presentatrice is dat. Ze wordt er 62. En dan ook nog Paul Jambers, die wordt er 81 vandaag.

0: juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
3: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
2: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
3: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
2: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
4: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijk.

Met deze Let's Go Round Again zijn we al aan het einde gekomen van deze aflevering. Ja, het gaat vooruit. Maar volgende week zijn we er uiteraard ook weer. Dat is beloofd. Ik heb er nog eentje uit de jaren 80. Het was een bijzonder groot hit en terecht. Voor Alicia en Baby Talk nog een heel fijn weekend.

0: DAB+, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 12 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Voedselproductie speelt een centrale rol in de moderne samenleving. Dagelijks maken consumenten keuzes over wat ze eten, vaak zonder stil te staan bij de manier waarop dit voedsel is geproduceerd. Een belangrijk onderscheid binnen de voedselproductie is dat tussen biologisch en gangbaar of regulier voedsel. Deze twee productiewijzen verschillen fundamenteel in hun uitgangspunten, methoden en effecten op mens, dier en milieu.
1: Gangbaar voedsel is de meest voorkomende vorm van voedselproductie en is gericht op efficiëntie, hoge opbrengst en betaalbaarheid. Boeren maken hierbij gebruik van kunstmest om gewassen sneller te laten groeien en chemische, synthetische bestrijdingsmiddelen om ziekten en plagen te bestrijden. In de veehouderij worden dieren vaak gehouden in grotere aantallen en met minder ruimte per dier en is preventief gebruik van medicijnen lange tijd gebruikelijk geweest. Al is dat inmiddels strenger gereguleerd.
0: Het voordeel van gangbare productie is dat het voedsel relatief goedkoop en ruim beschikbaar is. Hierdoor kan een groeiende wereldbevolking worden voorzien van voldoende voedsel. Daartegenover staan nadelen zoals milieubelasting door uitspoeling van meststoffen, vermindering van biodiversiteit en zorgen over het dierenwelzijn, maar ook over de residuen van bestrijdingsmiddelen.
1: Biologisch voedsel wordt geproduceerd volgens vastgelegde wettelijke richtlijnen. En deze productiewijze streeft naar een zo natuurlijk mogelijk landbouwsysteem. Kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen zijn er verboden, evenals het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. In plaats daarvan wordt gewerkt met natuurlijke mest, wisselteelt en biologische bestrijdingsmethoden. In de biologische veehouderij staat dan weer dierenwelzijn centraal. Dieren krijgen meer leefde, ruimte, hebben toegang tot buiten en worden gevoerd met biologisch geteeld voer. Antibiotica mogen alleen worden gebruikt wanneer een dier daadwerkelijk ziek is. Biologische producten zijn ook herkenbaar aan het officiële keurmerk, zoals het Europees biolabel.
0: De voordelen van biologisch voedsel liggen vooral op het gebied van milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn. Nadelen zijn de hogere productiekosten, lagere opbrengsten per hectare en daardoor een hogere consumentenprijs.
1: Een veelbesproken vraag is of biologisch voedsel nu gezonder is dan gewoon geteeld voedsel. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de voedingswaarde meestal vergelijkbaar is. Waar zit dan het verschil? Biologisch geteeld voedsel bevat minder resten van bestrijdingsmiddelen. Voor consumenten spelen daarom naast gezondheid ook ethische en ecologische overwegingen een belangrijke rol.
0: Gangbare landbouw draagt bij aan voedselzekerheid en betaalbaarheid, maar kent ecologische grenzen. Biologische landbouw is milieuvriendelijker, maar kan op dit moment niet zonder meer de volledige voedselproductie overnemen, zonder veranderingen in consumptiepatronen, zoals minder voedselverspilling en een lagere vleesconsumptie. Graag tot een volgende Iedereen Eco.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: mooie van klassiek.
1: Je hoorde Mozart met een trio voor klarinet, viool.
0: En... of luister je liever naar...
2: En wat een prachtig trio! Ho, wat een combinatie! Ongelooflijk! Ongelooflijk!
0: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.

0: neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Ramen, deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
4: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
0: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
4: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
0: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
3: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
6: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
7: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
6: Bike Parts, Lokerebaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
7: Bike Parts, we make you ride.
8: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050, of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: en sit down.
1: Elke vrijdagavond zenden we vanaf 8 uur de Funk & Soul Show uit op RBS. Johan draait dan 2 uur lang de beste funk en soul muziek, zodat jij je weekend swingend kan inzetten. Dans en feest mee op vrijdag.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
0: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
3: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus en dit is het regionale nieuws. In Wetteren zijn ze het beu. Wie daar met een fatbike of e-step of e-bike de boel op stel te zet, riskeert zijn vervoersmiddel kwijt te raken. De burgemeester en het Schepencollege trekken aan de alarmbel na heel wat klachten over overlast en gevaarlijk rijgedrag. De politie voert daarom extra controles uit. Wie de regels aan zijn laars lapt of met een niet-conform voertuig rondrijdt, kan zijn tweewieler voor 30 dagen in beslag zien genomen worden. De burgemeester roept inwoners bovendien op om overlast niet enkel op sociale media te delen, maar meteen het noodnummer 101 te bellen, zodat de politie ook echt kan ingrijpen. Een 25-jarige oplichter uit Temse is aangehouden na een reeks bankfraudezaken in Sint-Niklaas en Hasselt. De man deed zich voor als bankmedewerker of politieagent om bankkaarten van slachtoffers te stelen. Hij liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Sint-Niklaas, waarbij agenten gestolen kaarten, cash en drugs in zijn auto vonden. De man, die al een levenslang rijverbod had, is inmiddels door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De politie benadrukt nogmaals, banken of agenten komen nooit aan huis voor je bankkaart of codes. Word je gebeld door iemand die daarop aandringt, verbreek direct de verbinding en bel zelf de politie of je bank via hun officiële nummer. De UGent heeft de omstreden filosoof Nathan Kovnas preventief geschorst. De universiteit start een tuchtonderzoek na zijn omstreden uitspraken over de overleden Cambridge-professor Jason Arday. Kovnas verwacht zelf dat een ontslag volgt, maar de universiteit houdt de details voorlopig geheim. Opvallend is dat de beslissing verdeelde reacties oproept. Terwijl de universiteit wijst op de grenzen van de academische vrijheid, noemt voormalig KU Leuven-rector Rick Torfs de schorsing een inbreuk op de vrije meningsuiting. En Sporting Lokeren heeft opnieuw een juridische slag gewonnen in hun jarenlang conflict met de FIFA. Een Brusselse rechter heeft de registratieban opgegeven, waardoor de club eindelijk weer nieuwe spelers mag inschrijven. De ruzie draait om het faillissement van de club in 2020. Lokeren regelde de afhandeling van de schulden via de Belgische rechter, maar de FIFA eist dat clubs geschillen enkel via hun eigen sportorganen uitvechten. Omdat Lokeren naar de gewone rechter stapte, legde de Wereldvoetbalbond hen meermaals een transferverbod op. Voorzitter Hans van Duizen hoopt dat de FIFA de strijdbijl nu begraaft, want de aanhoudende onzekerheid belemmert de sportieve werking. Lokeren gaat meteen 5 spelers registreren voor de wedstrijd tegen Eupen. Mocht de FIFA toch opnieuw dwars liggen, dan trekt de club naar het Zwitserse Hooggerechtshof om de straf definitief van tafel te krijgen. En hiermee sluiten we het regionale nieuws voor vandaag af. Na het weekend, op maandag, brengt collega Guy u weer op de hoogte van de lokale ontwikkelingen. Wat mij betreft een heel prettig weekend. Bedankt voor het luisteren en ik hoor u heel graag volgende week vrijdag terug. Tot dan.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052-690-690.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria-juwelen. Nodig vrienden.

0: vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

In Bedlaar kan je genieten van de musical Jekyll and Hyde. Londen 1888. Dr. Henry Jekyll wil de mens definitief bevrijden van het kwaad. Wat begint als een hoopvol experiment, verandert in een dramatische strijd tussen licht en donker, tussen man en monster. Henry's ziel splitst in twee, de geliefde wetenschapper Jekyll en de gewetenloze Hyde. Kan de liefde van zijn verloofde Emma hem nog redden? Of zit Jekyll voor eeuwig gevangen in zijn duistere gevecht tussen goed en slecht? Festivaria brengt dit aangrijpende verhaal over de dubbele natuur van de mens met live orkest in open lucht. Verwacht je aan een meeslepend musicalspectakel over de tweestrijd tussen goed en kwaad, liefde en haat. Dit spektakel kan je meemaken op het Donkmeer langs het Alfred Nelenpad op zaterdag 29 augustus. De start is voorzien om 9 uur 's avonds.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Endermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 2 uur.
4: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: De politie zoekt naar 2 verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé 2 ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn 2 mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

De vakanties lopen stilaan op zijn einde deze zomer. Daarom nog eens deze plaats van Madonna met Holiday. Goedemiddag en welkom hier bij RBS Radio op zaterdagnamiddag. Wij zijn klaar voor 2 uurtjes hits en classics. Met vandaag in het eerste uur nog enkele zomerhits, hè, van onder andere...

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

en muziekproducent, deze uit Duitsland afkomstige Adam Port. Hij had één nummer 1 hit hier bij ons 2 jaar terug met deze plaat en Move. Hiervoor dan hadden we de nieuwe single van rapper Maître Jim Soleil. Een plaat dat het goed doet, hè, deze week in de hitparade. En zometeen gaan we nog eens terug naar 1991 met een dikke hit van Cher. Zij komt eraan na Ingrid met Tu es fortu.

0: En ook Vlaamse klassiekers komen aan bod hier bij RBS op zaterdagnamiddag. Je hoorde Wiltura met uit 1976. Denk je nog wel eens aan mij? En van de 70s gaan we naar de 60s met onze radioklassieker. Het duo Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met hun wereldsucces Jackson.
1: RBS Radioklassieker
2: 1967.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
1: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
2: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
1: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bike Parts, we make you ride.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
0: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen

Lucas en Steve met hun nieuwe single hier bij RBS. All I Know. Ze brachten deze plaat de eerste keer uit live op de mainstage van Tomorrowland. Hè? Enkele weken geleden. En met succes, want ze doen het zeer goed deze week in de hitparade. Straks zijn er nog de Belgische jongens van de band Bazaar hier in Music Power. Nu eerst Clean Bandit met een hitje van 4 jaar terug. Everything But You.

de band Matchbox in 1980 met When I Ask About Love. En daarvoor ook nog de Belgische jongens van Bazaar met Ooit Komt Er Een Dag. We gaan naar 3 uur toe hier bij RBS. Het nationale nieuws komt eraan. Tot die tijd nog dit nummer van Baltimora, Tarzan Boy. Tot zometeen na 3 uur.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Zeelen.
1: Op 107 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Nieuws.
4: De politie zoekt naar twee verdachten die gisteravond geschoten hebben op het politiekantoor van Anderlecht. Dat was toen al gesloten en de meeste diensten zijn al verhuisd naar een nieuwe locatie. Maar er werken nog altijd politiemensen in het kantoor. De politie tilt zwaar aan de feiten. Uit beelden moet blijken dat de verdachten zijn weggevlucht op een step. Er is opnieuw vergiftigd babymelkpoeder gevonden. In Polen, schrijft de Standaard. Daar heeft voedingsbedrijf Nestlé twee ladingen van de markt gehaald. De giftige stof blijkt beperkt en ligt zelfs onder de Europese drempel. Maar Polen wil het melkpoeder toch uitrekken. Begin dit jaar is in Europa ook al besmet melkpoeder gevonden. Zeker 8 baby's bleken toen vergiftigd. Congo heeft meer dan 16.000 ebola-vaccins gekregen en er zijn er nog eens 55.000 onderweg. In Congo woedt al een paar maanden een ebola-epidemie. Al meer dan 2.500 mensen zijn aan het virus overleden. De vaccins die nu geleverd zijn, zijn een test, want ze zijn eigenlijk ontwikkeld tegen een andere variant. Wie besmet is met ebola, krijgt hoge koorts en inwendige bloedingen. In Kroatië zijn twee mensen omgekomen bij de crash van een Duits zweefvliegtuigje. Dat kwam van Tsjechië toen plots elk contact wegviel. Reddingsteams hebben de slachtoffers uiteindelijk gevonden in een bergachtig gebied. En Canada gaat Amerikaanse importheffingen invoeren. Net zo hoog als de VS dat doen voor haar. De Canadese premier reageert daarmee op het afspringen van de onderhandelingen met de VS. Tijdens die gesprekken over een handelsakkoord veranderde de VS plots de voorwaarden, zegt Canada. Door de mislukte gesprekken dreigt nu een handelsoorlog. Er valt vandaag af en toe een bui bij 21 graden. Morgen weer droger en de komende weken meer zon en zachter.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

en verzameling van de beste disco-hits uit de 70s... gebracht door de Ritchie Family. The best disco in town. Welkom terug voor het tweede uur van Hits and Classics... op zaterdagnamiddag hier bij RBS. Op de playlist staan hits van onder andere Belle Perez, Willy Sommers... een radioklassieker van Fats Domino. En er zijn ook enkele nieuwe hits van onder andere Demi... en ook de nieuwe plaat van Lucas Graham. Dit en nog veel meer het komende uur hier bij RBS Radio.

de Amerikaanse band Exile had met dit nummer een dikke hit in 1978. En 20 jaar later bracht No Mercy het opnieuw uit. En stonden ze enkele weken bij ons hier in de Belgische hitparade met dit nummer Kiss You All Over. Belgische Belle Perez nu met haar zomerhit uit 2005.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
6: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
5: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
7: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
8: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
9: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
8: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
9: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
8: Panos, enjoy your break.

DJ Rafa met een remix van het originele La Collegiala. Hij maakte er in 2023 een zomerhit van met de titel Ritmo. Hiervoor dan was er de nieuwe single van de nog vrij onbekende Vlaamse zanger Dimitri van Tomme. Onder zijn artiestennaam Dimi bracht hij de single België uit. Wat een eerbetoon is aan ons land, hè. Nog meer hits komen eraan deze zaterdag namiddag. Straks gaan we naar de 90s met een Vlaamse classic van Willy Sommers. Nu eerst Metcon.

0: een disco-hitje van Shannon uit 1983. Let the music play. En dat doen we hier ook bij RBS 24 op 24 uur. Hiervoor was er Willy Sommers met een van zijn hits uit de 90s. Mooie vrouwen lopen nooit in de schaduw. En wij zijn toen nu hier aan onze radioklassieker voor dit uur. En daarvoor gaan we naar de 60s met de Amerikaanse R&B-zanger en pianist Fats Domino met zijn There Goes My Heart Again.
1: RBS Radioklassieker 1963.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

allemaal hier bij RBS Radio op zaterdag namiddag. Dit was een nieuw werk van Lucas Graham met zijn country getint nummer Good Times. Ik heb nog enkele leuke hitjes voor jullie voor 4 uur deze zaterdag namiddag. En dat zijn zometeen Luciano en Don Omar. Maar nu eerst het Nederlandse duo Suzanne en Freek met hun single van vorig jaar. Ken jij?

Iron Lion Zion van Bob Marley en de Wailers, beter, al uit 1992. En daarvoor ook nog Vincenzo en Don Omar met Danza Kuduro. We gaan stilaan naar 4 uur toe hier bij RBS. Na 4 uur een uurtje RBS continu. En dan vanaf 5 uur is er collega Ivan hier tot 7 uur deze zaterdagnamiddag. Wij gaan eruit met Rolls Royce en Best Love. Wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Gent. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.

0: RBS Radio. RBS Nieuws.
1: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris de Liest noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed 6e voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag het dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij versloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
2: Revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: blijf je graag op de hoogte?
1: Net geen goud, maar toch een Belgische film die zilver pakt.
0: Of luister je liever naar hits van Pommelien Thijs? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.nl.

Als je wil dat je bedrijf een merk wordt, of als je wil dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Als enige omroep met 3 zenders in de regio is RBS de ideale partner. En helemaal niet duur in vergelijking met anderen. RBS maakt no-nonsense radio en dat hoor je gewoon. Een bedrijf is ook no-nonsense. Dus hoor je bij ons. Niet? Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Hamme en Westmünster.
0: Op 107 en 103.9 FM.
2: Op zaterdag 12 september wordt de Markt in Lokeren opnieuw de langste catwalk van het Waasland. Meer dan 75 modellen tonen de nieuwste herfst- en wintertrends van meer dan 15 Lokerse winkels. Geniet van mode, gezelligheid en een terrasje terwijl je inspiratie opdoet voor het najaar. Ook voor kinderen is er leuke animatie voorzien. Afspraak van 14 tot 17 uur op de Markt in Lokeren. Helemaal gratis.
3: Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus en dit is het regionale nieuws. In Wetteren zijn ze het beu. Wie daar met een fatbike of e-step of e-bike de boel op stel te zet, riskeert zijn vervoersmiddel kwijt te raken. De burgemeester en het Schepencollege trekken aan de alarmbel na heel wat klachten over overlast en gevaarlijk rijgedrag. De politie voert daarom extra controles uit. Wie de regels aan zijn laars lapt of met een niet-conform voertuig rondrijdt, kan zijn tweewieler voor 30 dagen in beslag zien genomen worden. De burgemeester roept inwoners bovendien op om overlast niet enkel op sociale media te delen, maar meteen het noodnummer 101 te bellen, zodat de politie ook echt kan ingrijpen. Een 25-jarige oplichter uit Temse is aangehouden na een reeks bankfraudezaken in Sint-Niklaas en Hasselt. De man deed zich voor als bankmedewerker of politieagent om bankkaarten van slachtoffers te stelen. Hij liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Sint-Niklaas, waarbij agenten gestolen kaarten, cash en drugs in zijn auto vonden. De man, die al een levenslang rijverbod had, is inmiddels door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De politie benadrukt nogmaals, banken of agenten komen nooit aan huis voor je bankkaart of codes. Word je gebeld door iemand die daarop aandringt, verbreek direct de verbinding en bel zelf de politie of je bank via hun officiële nummer. De UGent heeft de omstreden filosoof Nathan Kovnas preventief geschorst. De universiteit start een tuchtonderzoek na zijn omstreden uitspraken over de overleden Cambridge-professor Jason Arday. Kovnas verwacht zelf dat een ontslag volgt, maar de universiteit houdt de details voorlopig geheim. Opvallend is dat de beslissing verdeelde reacties oproept. Terwijl de universiteit wijst op de grenzen van de academische vrijheid, noemt voormalig KU Leuven-rector Rick Torfs de schorsing een inbreuk op de vrije meningsuiting. En Sporting Lokeren heeft opnieuw een juridische slag gewonnen in hun jarenlang conflict met de FIFA. Een Brusselse rechter heeft de registratieban opgegeven, waardoor de club eindelijk weer nieuwe spelers mag inschrijven. De ruzie draait om het faillissement van de club in 2020. Lokeren regelde de afhandeling van de schulden via de Belgische rechter, maar de FIFA eist dat clubs geschillen enkel via hun eigen sportorganen uitvechten. Omdat Lokeren naar de gewone rechter stapte, legde de Wereldvoetbalbond hen meermaals een transferverbod op. Voorzitter Hans van Duizen hoopt dat de FIFA de strijdbijl nu begraaft, want de aanhoudende onzekerheid belemmert de sportieve werking. Lokeren gaat meteen 5 spelers registreren voor de wedstrijd tegen Eupen. Mocht de FIFA toch opnieuw dwars liggen, dan trekt de club naar het Zwitserse Hooggerechtshof om de straf definitief van tafel te krijgen. En hiermee sluiten we het regionale nieuws voor vandaag af. Na het weekend, op maandag, brengt collega Guy u weer op de hoogte van de lokale ontwikkelingen. Wat mij betreft een heel prettig weekend. Bedankt voor het luisteren en ik hoor u heel graag volgende week vrijdag terug. Tot dan.
3: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052
5: 690 690. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

Gelukkig dat je ons ook kunt horen, 24 uur of 24, John en Van Gelis, I Hear You Now. Dat is ook al een plaatje van 1979, zowaar. Het is dus zaterdag 22 augustus, het is iets over de klok van 5. Ik mag in jullie gezelschap verkeren de komende 2 uren, met straks bijvoorbeeld een plaatje van 1982, Pass the Ducci, dan weet je welke plaat dat juist zal zijn. En ja, soms kan het wat kouder aanvoelen, vandaag zeker niet. Groove Zone en Ice Bear. Goeie avond.

programma. En dat gaat namelijk zijn een maansverduistering. We hebben recent een zonsverduistering gehad, maar ook op vrijdag 28 augustus zal er een gedeeltelijke maansverduistering zijn. En dat begint om 3:23 en eindigt om 9:00 's morgens. Dus

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

mogen ze wel omschrijven als onze Belgische trots. Deze Natalia, Gone to Stay. En deze plaat dateert ook al van 2007 hier bij RBS. Straks een plaatje van U2. Ja, daar zijn er verschillende van, maar het zal misschien de meest gekende zijn. En de naam van Tony Hadley, dat is ook wel iets wat heel bekend in heel wat mensen hun oren zal klinken. De zanger van Spandau Ballet met Gold Through the Barricades. En ook nog eens deze, Only When You Leave, 1984. Hier is Spandau Ballet.

0: zijn als je iets in jouw leven zoekt dat je het nog niet kunt vinden. I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2, 1987, hier bij RBS. Straks ook nog Banner en Olivia, die gaan langskomen na de commercials. Maar laten we even teruggaan, 23 jaar in de tijd. Zo lang was het al geleden dat dit duet ook uitkwam. Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: luister, communiceer en nog veel meer. De RBS-app vind je ook op onze website.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03

0: juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

misschien ook wel gezegd worden, wat blijft er nog over van de hoge venen? Gelukkig is er nog wel wat overgebleven, maar het zal veel tijd vergen om het terug in zijn originele staat te krijgen. Benner en Olivia, wat blijft er nog over van dit jaar? Soms kan het zijn dat je denkt dat het leven precies een soort van toneel is. Wel, Wiltura zong daar ook over in 1981. Het leven

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Hamme en Waasmünster.
1: Op 107 en 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 6 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Zowat 10.000 gezinnen rond Oudenaarde in de Vlaamse Ardennen hebben urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam door een probleem in een hoogspanningscabine. De pannen begon vanmorgen rond 10:30. Netbeheerder Fluvius begon meteen te schakelen, maar het duurde nog tot diep in de middag voor iedereen weer stroom had. 10 dagen geleden was er in de Vlaamse Ardennen ook al een grote stroompanne. Er komen veel reacties na de beschieting van een politiekantoor in Anderlecht. Brussels minister-president Boris Delies noemt dat een nieuwe waarschuwing voor Brussel. De korpschef van de politie zegt dat zijn korps zich niet laat intimideren en doorgaat met de strijd tegen drugs en geweld. Hij gaat ook overleggen met de burgemeester van Anderlecht. En ook minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin reageert geschokt. Voor de kust van Zuid-Tunesië is een boot met 15 vluchtelingen gekapseist. Eén iemand is gered, na de rest zoeken ze nog. Er zouden ook al enkele lichamen gevonden zijn. Tunesië is een belangrijk vertrekpunt voor migranten die via de Middellandse Zee naar Europa willen. En de Brit George Russell heeft de sprintrace Formule 1 in Zandvoort in Nederland gewonnen. Max Verstappen reed zesde voor eigen publiek. Morgenmiddag is de grote prijs Formule 1 en die is voor het laatst in Zandvoort. En Joran Vliegen wint in Praag dubbelspel op het Challenger Tennis toernooi daar. Hij sloeg met zijn Tsjechische partner een Zweeds duo in 2 sets. De meeste buien trekken weg, al blijft er plaatselijk kans op regen. Tussendoor is er ook zon. Morgen droog met geregeld zon bij een graad of 22. Maandag is zelfs nog iets mooier.
7: Jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

eerlijk gezegd, na allemaal die zeer droge weken en dan die eerste regen voelen, we hebben ervan geprofiteerd. Hè. Gewoon genieten met een zalige wandeling in die gietende regen. John Paul Young, Standing in the Rain, 1977. Welkom in mijn tweede deel hier, in mijn editie van dit programma. Zaterdag 22 augustus, met straks Céline Dion, een plaatje van 1990. En deze, ja, die is ook zo iconisch geworden, die intro, dat ik er niet meer moet aankondigen in principe. Het was ook met Dave Bickler op dat moment nog als de leadzanger van de band Survivor. Hier is nog eens Eye of the Tiger. Goedenavond.

ten volle uit mijn hart dat ze geen aanval gaat krijgen tijdens een van die vele optredens in Parijs. Céline Dion, Where Does My Heart Beat Now? 1990. Maar ik denk dat het wel duidelijk is waar haar hartje nog altijd zit. Volop in de muziek, volop optreden, nu het nog kan. Straks ook iemand die heel graag optreedt. We hebben Camille straks klaarstaan. Deze van 2003, Sertab Erener en Every Way That I Can.

0: krasvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenter.lds.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.

prachtige rockwerk van Kaiser Chiefs en Ruby. Deze is ook al van 2007. Blij dat je nog afgestemd bent hier bij RBS. Ofwel via onze 3 FM-frequenties, via DAB+, onze stream, onze app. Meerdere manieren om naar ons te luisteren en onder andere te genieten van dit prachtig duet van 1988. Helemaal speciaal voor jullie, Jason Donovan en Kylie Minogue. Especially for you.

je die ratel hoort van die slang, ja, dan moet je gaan oppassen. Hè. Dus blijf daar dan zeker uit de buurt. Lloyd Cole en The Commotions met Rattlesnakes. En deze is van 1985. Ook Willy Sommers gaat het nog de eerste keer doen, alhoewel het al zeker op dat moment niet de eerste keer was. Maar eerst Udo, ik mis je zo. Luister.

0: dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

dit is voor hem ook absoluut niet de eerste keer dat hij muziek maakt. Hij is ook al een man die heel, heel wat decennia bezig is. Willy Sommers, de eerste keer, 2026. Dus een plaatje van dit jaar. En we gaan zo richting 7 uur. Dus ik zal maar stiltjes aan mijn laatste platen eens gaan aankondigen. Clouseau, Alleen met jou bijvoorbeeld. En deze. De zanger was oorspronkelijk ook de frontman van de band Roxy Music. Maar heel wat solomuziek gemaakt ook. En dan hebben we het over deze Brian Ferry. Ondertussen 80 jaar oud, die man. Hij is verslaafd nog steeds van de liefde. Deze Slave to Love. Tot de volgende keer. Salutjes.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlaren.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 7 uur.
3: RBS.
1: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
4: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus en dit is het regionale nieuws. In Wetteren zijn ze het beu. Wie daar met een fatbike of e-step of e-bike de boel op stelte zet, riskeert zijn vervoersmiddel kwijt te raken. De burgemeester en het Schepencollege trekken aan de alarmbel na heel wat klachten over overlast en gevaarlijk rijgedrag. De politie voert daarom extra controles uit. Wie de regels aan zijn laars lapt of met een niet-conform voertuig rondrijdt, kan zijn tweewieler voor 30 dagen in beslag zien genomen worden. De burgemeester roept inwoners bovendien op om overlast niet enkel op sociale media te delen, maar meteen het noodnummer 101 te bellen, zodat de politie ook echt kan ingrijpen. Een 25-jarige oplichter uit Temse is aangehouden na een reeks bankfraudezaken in Sint-Niklaas en Hasselt. De man deed zich voor als bankmedewerker of politieagent om bankkaarten van slachtoffers te stelen. Hij liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Sint-Niklaas, waarbij agenten gestolen kaarten, cash en drugs in zijn auto vonden. De man, die al een levenslang rijverbod had, is inmiddels door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De politie benadrukt nogmaals, banken of agenten komen nooit aan huis voor je bankkaart of codes. Word je gebeld door iemand die daarop aandringt, verbreek direct de verbinding en bel zelf de politie of je bank via hun officiële nummers. De UGent heeft de omstreden filosoof Nathan Kovnas preventief geschorst. De universiteit start een tuchtonderzoek na zijn omstreden uitspraken over de overleden Cambridge-professor Jason Arday. Kovnas verwacht zelf dat een ontslag volgt, maar de universiteit houdt de details voorlopig geheim. Opvallend is dat de beslissing verdeelde reacties oproept. Terwijl de universiteit wijst op de grenzen van de academische vrijheid, noemt voormalig KU Leuven-rector Rick Torfs de schorsing een inbreuk op de vrije meningsuiting. En Sporting Lokeren heeft opnieuw een juridische slag gewonnen in hun jarenlang conflict met de FIFA. Een Brusselse rechter heeft de registratieban opgegeven, waardoor de club eindelijk weer nieuwe spelers mag inschrijven. De ruzie draait om het faillissement van de club in 2020. Lokeren regelde de afhandeling van de schulden via de Belgische rechter, maar de FIFA eist dat clubs geschillen enkel via hun eigen sportorganen uitvechten. Omdat Lokeren naar de gewone rechter stapte, legde de Wereldvoetbalbond hen meermaals een transferverbod op. Voorzitter Hans van Duizen hoopt dat de FIFA de strijdbijl nu begraaft, want de aanhoudende onzekerheid belemmert de sportieve werking. Lokeren gaat meteen 5 spelers registreren voor de wedstrijd tegen Eupen. Mocht de FIFA toch opnieuw dwars liggen, dan trekt de club naar het Zwitserse Hooggerechtshof om de straf definitief van tafel te krijgen. En hiermee sluiten we het regionale nieuws voor vandaag af. Na het weekend, op maandag, brengt collega Guy u weer op de hoogte van de lokale ontwikkelingen. Wat mij betreft een heel prettig weekend. Bedankt voor het luisteren en ik hoor u heel graag volgende week vrijdag terug. Tot dan.
1: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos, enjoy your break.

0: meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel, dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Regio Radio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Regio Lokeren
0: op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempe nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempe was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
7: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.nl.

0: deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.
1: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
2: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
1: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
2: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
1: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
2: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
1: Bistro Ruiterhof.
2: Proeven.
1: Beleven.
2: Genieten.
3: Het is nu het seizoen van de Zeeuwse mosselen. Kom ze proeven bij het Ruiterhof.
4: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
5: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
4: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
5: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
4: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
5: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
4: Alle info via Autocenter LDS.be.
5: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
4: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
6: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
7: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
6: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
7: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
8: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
9: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
10: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
9: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
10: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
9: Panos. Enjoy your break.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 05.

0: vrijblijvende afspraak.
1: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal. Vanuit Sint-Niklaas. Op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
0: Het is 9 uur.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 11 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Regionaal Nieuws.
6: Van harte welkom bij RBS. We zijn vandaag zaterdag 22 augustus en dit is het regionale nieuws. In Wetteren zijn ze het beu. Wie daar met een fatbike of e-step of e-bike de boel op stel te zet, riskeert zijn vervoersmiddel kwijt te raken. De burgemeester en het Schepencollege trekken aan de alarmbel na heel wat klachten over overlast en gevaarlijk rijgedrag. De politie voert daarom extra controles uit. Wie de regels aan zijn laars lapt of met een niet-conform voertuig rondrijdt, kan zijn tweewieler voor 30 dagen in beslag zien genomen worden. De burgemeester roept inwoners bovendien op om overlast niet enkel op sociale media te delen, maar meteen het noodnummer 101 te bellen, zodat de politie ook echt kan ingrijpen. Een 25-jarige oplichter uit Temse is aangehouden na een reeks bankfraudezaken in Sint-Niklaas en Hasselt. De man deed zich voor als bankmedewerker of politieagent om bankkaarten van slachtoffers te stelen. Hij liep tegen de lamp tijdens een politiecontrole in Sint-Niklaas, waarbij agenten gestolen kaarten, cash en drugs in zijn auto vonden. De man, die al een levenslang rijverbod had, is inmiddels door de onderzoeksrechter naar de gevangenis gestuurd. De politie benadrukt nogmaals, banken of agenten komen nooit aan huis voor je bankkaart of codes. Word je gebeld door iemand die daarop aandringt, verbreek direct de verbinding en bel zelf de politie of je bank via hun officiële nummer. De UGent heeft de omstreden filosoof Nathan Kovnas preventief geschorst. De universiteit start een tuchtonderzoek na zijn omstreden uitspraken over de overleden Cambridge-professor Jason Arday. Kovnas verwacht zelf dat een ontslag volgt, maar de universiteit houdt de details voorlopig geheim. Opvallend is dat de beslissing verdeelde reacties oproept. Terwijl de universiteit wijst op de grenzen van de academische vrijheid, noemt voormalig KU Leuven-rector Rick Torfs de schorsing een inbreuk op de vrije meningsuiting. En Sporting Lokeren heeft opnieuw een juridische slag gewonnen in hun jarenlang conflict met de FIFA. Een Brusselse rechter heeft de registratieban opgegeven, waardoor de club eindelijk weer nieuwe spelers mag inschrijven. De ruzie draait om het faillissement van de club in 2020. Lokeren regelde de afhandeling van de schulden via de Belgische rechter, maar de FIFA eist dat clubs geschillen enkel via hun eigen sportorganen uitvechten. Omdat Lokeren naar de gewone rechter stapte, legde de Wereldvoetbalbond hen meermaals een transferverbod op. Voorzitter Hans van Duizen hoopt dat de FIFA de strijdbijl nu begraaft, want de aanhoudende onzekerheid belemmert de sportieve werking. Lokeren gaat meteen 5 spelers registreren voor de wedstrijd tegen Eupen. Mocht de FIFA toch opnieuw dwars liggen, dan trekt de club naar het Zwitserse Hooggerechtshof om de straf definitief van tafel te krijgen. En hiermee sluiten we het regionale nieuws voor vandaag af. Na het weekend, op maandag, brengt collega Guy u weer op de hoogte van de lokale ontwikkelingen. Wat mij betreft een heel prettig weekend. Bedankt voor het luisteren en ik hoor u heel graag volgende week vrijdag terug. Tot dan.
0: Dit was het RBS Nieuws. Hebt u ook nieuws voor ons? Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be of bel 052 690 690. 052 690 690.
7: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Your Feel Good Station. Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsenvelotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik je daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: RBS.
0: Uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+. Het is 12 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Buskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar de 21 graden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets: witte-paard.be.

Fietsclub Zeelen houdt haar open deurdag op zaterdag 26 september. Deze gaat door in Sporthal de 7, Koevliet 1 te Zeelen, van 2 uur tot 3:30. Ben je geïnteresseerd? Kom dan even langs. Trek je sportieve kledij aan om een balletje te komen slaan. Voor meer info kan je mailen naar ttczeelen@hotmail.com.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Fietsen Velotheek Steeman. Reeds meer dan 75 jaar. The place to be voor de echte fietsliefhebbers.
3: Zowel voor een standaard als elektrische fiets. Met topmerken als Sparta, Batavus, Oxford en Thompson.
2: Bij Peter in Zeelen is vakkennis, kwaliteit, nieuwe modellen en naservice een feit.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Meer info via velotheeksteeman.be.
4: Kom langs tussen 18 augustus en 12 september en ontdek ons ruime aanbod en profiteer van de Back to School of Back to Work actie bij Velotheek Steeman in Zeelen. Actievoorwaarden in de winkel.
5: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
6: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
5: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
6: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
5: Panos. Enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
6: Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst.
1: Op 107.4 FM.
0: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
2: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
2: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
2: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
3: Het is 1 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio.